0: jou kind kan te gebeuren. Je begint te gaan naar jouw stereo. Je specific engagement visa. Je PEV. Je begint te rijden jouw woord en jouw opimanova. Of woord en jouw opimaisua. En natuurlijk, jouw opimerwe en surai. Woord en jouw opimanova. De boeva, ik ga akatauroa. Je begint te repassen te gaan naar jouw. Aria baraka kia ikaro menasia.
1: Wawa teika aria inkarawaki. Nkana kona ira fuwakon terinerina nikatikiroa ya iyo. Demuan, korea nikarina ke nikatea aram online. Nkana kukupendeke. Awana kona kwa nguwaki ea kwa ria ini makuria kanuanu puona ibukin chakameaka kete visa. Ekona ndeke puwaka mayaki ya puona nikarawa na visa rinanona na ipuwaki titauteaka na Australia. Ipuwaki eka kakawaki pakona kanga nikarawa an visa. Peikara paa eka kainanwaki otira ea korea inataya imain ea kwa karawa an visa.
0: Nkana kukanataya pakona kuna nira puwakon terinerina nikameaka ei. Akona ndeke rongurongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.